je vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Karduinplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Prater bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We beleggen opvallend vaker dan de rest van Europa, dat heeft ING-Bank onderzocht. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. Zowat de helft van ons beschikbaar geld staat op onze spaarrekeningen en 34% zit in aandelen, obligaties en andere fondsen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat maar 23%. Het komt onder meer doordat hangmatbeleggen zo makkelijk is geworden. Dan beleg je heel verspreid en laat je de tijd en de markt hun werk doen. 2 op de 3 Vlamingen zien een btw-verhoging zitten, maar wel als ze dan ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is een grote maatregel, een simpele maatregel. Het is een maatregel die vorig jaar al op tafel lag en we weten hoe dat geëindigd is met verschrikkelijk moeilijke discussies met de MR-voorzitter. Het heeft het ook niet gehaald, maar voor de andere partij is het wel bespreekbaar. En ik zei het al, het is op zich wel een grote, een simpele maatregel. Beter dan hier en daar wat snoeien wat het vorig jaar wel geworden is, hè?
3: Maar ook nu belooft het dus een pittige discussie te worden, want MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is er niet voor te vinden. CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal oversteken werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd aan HLN nadat hij een gesprek had met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois stopt wel niet bij de Rode Duivels. Zo wil hij er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. De Nations League begint op 25 september. Dan spelen de Duivels in en tegen Italië. Een valse start voor Club Brugge in de competitiefase van de Champions League voetbal. Het verloor met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Je hoort Hans van Aken van Club.
5: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden ofzo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: Op 13 oktober speelt Club zijn tweede wedstrijd. Het neemt het dan op tegen het Italiaanse Inter Milaan. En in het tennis stoot Elise Mertens door op de US Open. Ze staat in de halve finales van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner klopte ze een Let's-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. In de halve finales nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. Eerst nog droog met brede opklaringen. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien. Maxima tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar blijft wel droog. Opnieuw tot 20 graden dan. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: song. Only thing I know is when this record come out, it better have Sam's song on it, or else you're gonna get a nasty letter from Calhoun. And a telephone call, too.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissingham Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: to the company store.
1: Aan de kust vandaag zon en vooral veel wolken. Deze morgen is er ook kans op een enkele lichte bui. Temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen donderdag veel zon en 20 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder. Met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende. Of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
3: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goemene een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag je er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een dodelijke brand aan de Louisalaan in Brussel. De brandweer rukte rond 5:30 uit voor een brand in een appartementsgebouw. Het vuur is intussen geblust. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Door de brand is ook het tramverkeer van de MIVB verstoord. Mobiliteitsexperten hebben kritiek op de invoering van het wegenvignet volgend jaar. Dat staat in een officieel advies aan de regeringen in ons land. Concreet moet je dan tot €125 extra betalen om over onze snelwegen en gewestwegen te rijden. HLN-mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn kon het advies inkijken.
4: Eén belangrijke zaak is dat wegenvignet niet zal doen om de filedruk te verminderen. Tweede zaak is dat het wegenvignet eigenlijk ook niet zal werken in de richting van een groenere mobiliteit en dat het soms oneerlijk is voor bijvoorbeeld mensen die een auto heel weinig gebruiken.
3: In totaal moet het wegenvignet zo'n €500 miljard per jaar opbrengen. Op de US Open Tennis is de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De wedstrijd duurde in totaal meer dan 4,5 uur tot bijna 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. Vanavond speelt ook nog onze Alexander Bloks tegen de Rus Kachanov voor een plaats in de halve finale. Eerst nog droog met brede opklaringen, in de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien, maximaal tot 20 graden. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt, maar het blijft wel droog, opnieuw tot 20 graden. Vrijdag krijgen we lichte regen en het blijft zo'n 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

Bart Cannaert komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.
4: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Laurens.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Naar aanleiding van het overlijden van Pastor Pippe 100 jaar geleden stelde Frank Goeminne een lezing samen. Die lezing gaat door vanavond om 7:30 in de bibliotheek van Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Eat More Trees. En dan mag u er vanavond voor The Meltdown. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Asitlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt 9 euro. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Noorwegen wordt koning Harald rond deze tijd begraven, in de kathedraal van Oslo. Zo net werd zijn kist in een rouwstoet door de stad gereden. Ook onder meer onze koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïns president Zelensky. Royalty-watcher Eva Peters staat voor de kathedraal.
4: Hier volgt dan een plechtigheid van een uurtje en dan gaan ze weer te voet verder naar Aukershus. Daar is een kapelkerk en daar zal de kist worden bijgezet in de koninklijke crypte. Daar gaat een sarcofaag komen voor koning Harald en daar zal later ook koningin Sonja in worden bijgezet naast die van zijn ouders en zijn grootouders.
3: Na de begrafenis zal koning Haken ook het volledige volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. De overheid gaat tegen volgend voorjaar een nieuw hitteplan opstellen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke aangekondigd. Omdat er bij de hitte deze zomer 2000 mensen meer stierven dan normaal. Veel meer dan de wetenschapsmodellen voorspelden. Minister van den Broeke.
5: Ik denk dat wel. Een hoop lessen hebben te trekken uit zulke ernstige crisis. We weten eigenlijk nu dat je moet klaarstaan op voorhand al met een menu van hele precieze maatregelen. Dat bereiden we nu ook voor. Om meteen die mensen te bereiken die kwetsbaar zijn. Wat je ook op voorhand beter moet aanpakken is welke raadgeving je geeft aan evenementen.
3: Er werden de voorbije zomer opvallend veel jongeren getroffen door de hitte. Er zijn nu officieel al 318 mensen ziek geworden door besmette salmonella-eieren te eten, dat zegt Cienzano. Op basis van de bevestigde stalen, dus zijn er wellicht nog veel meer. Begin augustus werd een besmetting vastgesteld bij een eierproducent in Geel. Scharreleieren in onder meer koolruit, al die Carrefour en de lijzen werden teruggeroepen. Salmonella kan leiden tot buikgriepklachten als je die eieren rauw eet. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu bijna €86. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie zelfs 60% duurder geworden. Aanleiding is het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Journaliste Tessa Rens.
6: De VS heeft vannacht 5 Iraanse olietankers aangevallen in de Golf van Oman en in de buurt van het belangrijke olieeiland Gharg als vergelding omdat Iran hen bedreigt. En het antwoord van Iran liet opnieuw niet lang op zich wachten. Zij hebben 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de straat van Hormuz.
3: Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs is opnieuw gestegen naar €78 per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig met buien, maar soms ook opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen bewolkt maar droog bij zo'n 21 graden. Vrijdag eerst kans op regen, daarna opklaringen en opnieuw rond 21 graden dan.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissingham Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Noordzee Gold.

Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Dat optreden vindt plaats in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa De Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Lauwerijns.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torosse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.

Energie besparen, renoveren of verduurzamen. Welke groepsaankopen zijn er? Hoe verwarm je zonder aardgas of stookolie? Tijdens 10 gratis infosessies krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal. Meer info vind je op oostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van 40 euro, terwijl op de automaten maar 30 euro stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is nu al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanmorgen ontdekte de douane nog zo'n fabriek in Ninoven. Daarbij vonden ze 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is interessant voor zulke fabrieken. Dat zegt Francis Adijns van de douane.
4: We vermoeden dat het gaat om de goede infrastructuur die hier aanwezig is, het wegennet, het heel dichte wegennet dat we kennen in België. En ook zeker de nabijheid van de afzetmarkten. Afzetmarkten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zeer lucratief voor de mensen die illegale sigaretten maken.
3: Volgens Financiën worden er al maar meer van die illegale sigaretten gerookt omdat die goedkoper zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rake klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cash, geld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in brand. Er loopt een onderzoek. En in Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij is 1 dode gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen. Maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt en vooral in het noorden nog kans op regen bij 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen wordt vrij zonnig bij 20 graden.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
5: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van €5.000 aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert €57.000. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 10 graden. Morgen donderdag veel zon en wat wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag krijgen we een wisselend bewolkte dag met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Vlaams minister Melissa de Pratere bracht een bezoek aan Daikin in Oostende. Dat gebeurde in het kader van haar airco- en warmtepompplan, waarbij ze gezinnen wil overtuigen om over te stappen naar zo'n warmtepomp. In Nieuwpoort werd het 20e speelpleintje in gebruik genomen. Het bevindt zich op het Guido Gezellenplein. Voor herstel van bestaande speelpleintjes voorziet Nieuwpoort jaarlijks 30.000 euro. Morgen organiseert BNI Ensor een eerste editie van Soirée Sommelier. Kenzo Laurens.
4: En wij organiseren inderdaad binnenkort, dus komende donderdag al, 's avonds een Soirée Sommelier, waarbij dat de nadruk gelegd wordt op het genieten van een glas wijn met beleving aangekoppeld. Het vindt plaats in Revan, dat is in Oostende Torrelse Steenweg.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd, zo kondigde de burgemeester aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Dag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er is geen sprake van misleiding bij de parkeerretributies in Brederen. Enige tijd geleden kregen chauffeurs die niet betaalden een retributie van €40, terwijl op de automaten maar €30 stond vermeld als boete. Brederen informeerde zich bij het agentschap Binnenlands Bestuur en die zegt dat alles wettelijk is. Brederen zal ook het geld niet terugbetalen. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn twee jongens van 16 opgepakt voor een gewelddadige aanval op een man van 60. Het gebeurde gisterochtend aan het station. De man wou daar een trein nemen naar zijn werk toen hij ruzie kreeg met de twee en in elkaar geslagen werd. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de daders kort daarna oppakken. Ze zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst voor diefstal met zwaar geweld. Het parket onderzoekt het incident nog. Er wordt al maar meer cannabis gesmokkeld via onze luchthavens. Vorig jaar onderschepten ze daar bijna 6 ton. In 2024 was dat nog 800 kilogram en ook dit jaar stijgen de cijfers. Vorige maand werd op Brussels Airport nog meer dan 500 kilo cannabis onderschept op een vrachtvliegtuig uit Canada. Anne Berger van de federale politie.
4: Dat is echt een tendens. We merken dat er meer en meer cannabis ingevoerd wordt. Dus we treffen minder cannabiskwekerijen aan in België, maar er wordt wel meer ingevoerd vanuit landen waar het kweken van cannabis op zich legaal is. Zoals Canada bijvoorbeeld is echt een belangrijk land van waaruit er ingevoerd wordt, maar ook nog steeds Thailand of Californië. Deze inbeslagname van meer dan 500 kilo cannabis is echt een van de grootste op de luchthaven van Zaventem.
3: Opvallend, er wordt wel minder cocaïne onderschept. In Oslo hebben honderdduizenden Noren afscheid genomen van koning Harald, die overleed 2 weken geleden. Hij was 89. Er trok een stoet met zijn kist door de straten en er waren ook plechtigheden in de kathedraal en in de kasteelkerk. Journaliste Eva Peters is in Oslo.
5: Voor veel mensen hier in Oslo was het vandaag toch een heel emotionele dag. Ze wilden nog een laatste groet brengen aan hun koning, die duidelijk ook ontzettend populair was hier in Noorwegen. Ook bij jonge mensen trouwens. Zij zelf zeiden, ja, we waren eigenlijk er meer door aangegrepen dan we zelf hadden verwacht.
3: De nieuwe Noorse koning Hakon kreeg een warm applaus toen hij iedereen bedankte van op het balkon van het paleis. Daar is nu nog een soort van koffietafel bezig met alle internationale gasten. En dan nog sport. De Brit Matthew Brennan heeft zijn 5e ritzege gepakt in de Ronde van Spanje. Hij was in de 17e rit opnieuw de snelste in de sprint, voor onze landgenoot Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Wout van Aert, ploegmaat van Brennan, blijft in de groene sprinterstrui. Vanavond en vannacht trekt de regen weg en klaart het op, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we af en toe zon en het blijft droog bij zo'n 20 graden. Vrijdag meer wolken en geleidelijk regen, opnieuw bij 20 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

maar geen vrede heb geen nood. Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil.

Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben dan toen, ik hield niet van jou.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

Perhaps, perhaps, perhaps.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario. Waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: De komende 3 maanden vinden werken plaats aan de tramsporen in Oostende. Tussen het station en de Serruislaan worden de sporen vernieuwd. Dat zal ook voor verkeershinder zorgen voor automobilisten. Vlissegem Kermis heeft opnieuw een mooi bedrag ingezameld voor het goede doel. Enkele organisatoren overhandigden afgelopen week een cheque van 5000 euro aan de VZW Parkili, een organisatie die mensen met Parkinson en hun omgeving ondersteunt. Ichtegem wil een elektrische minibus aankopen voor het huis van het kind. De minibus zal onder meer ingezet worden om kinderen gemakkelijker te laten deelnemen aan buitenschoolse en vrije tijdsactiviteiten. Ichtegem investeert 57.000 euro. Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de nieuwe stad. Het gaat onder meer om een samenscholingsverbod en meer mogelijkheden voor de politie om te fouilleren. De beslissing komt er na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie afgelopen weekend. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, heilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem.